Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel. Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het blussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten, in ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het blussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten, in ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Met een spreider kan bijvoorbeeld heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur worden opengebroken. De apparaten zijn extreem duur en kosten al snel zo'n 12.000 euro per stuk. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een flinke boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. En 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bezig gehouden. In Maurik woedden op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, wanneer later nog eens 2 branden uitbraken in Zoelen. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in die regio. De politie en de brandweer sluiten de brandstichting door een pyromaan dan ook niet uit als oorzaak. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling, de supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe importheffingen in voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. Trump beweert dat de landen de regels rondom het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen enkel hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. En ook in buurland Spanje is de situatie ernstig. In de regio rond de hoofdstad Madrid is intussen zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Op die manier kan je heel makkelijk een zware, gebarricadeerde deur openbreken. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Nokian Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed of ander gevaarlijk gedrag krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Justitie worstelt namelijk al jaren met een hardnekkige groep overtreders die zich simpelweg niets aantrekt van boetes of rijontzeggingen. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers zoals huishoudens en kleine bedrijven namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in de toekomst zelfs tot 22 uur aan één stuk doorvliegen. De maatschappij wil het toestel vanaf het najaar van 2027 gaan inzetten voor commerciële vluchten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op appen achter het stuur of rijden onder invloed krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Plus. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Amerika komt met nieuwe importheffingen op producten uit onder meer Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De heffing bedraagt 10%. In Brussel reageert men toch wat opgelucht, omdat de extra heffingen niet bovenop de eerder afgesproken tarieven komen. Wel trekt de Europese buitenlandchef Callas de Amerikaanse argumenten sterk in twijfel. Ze noemt de beschuldiging dat de Europese Unie zich schuldig maakt aan dwangarbeid volledig ongegrond. Frankrijk heeft Europese bondgenoten om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verwoestende bosbranden die het land al weken teisteren. Inmiddels zijn in Zuid-Europa al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de uitbreidende vlammenzeeën. Frankrijk kampt op meerdere plekken met grote branden. Alleen al in de buurt van de stad Bordeaux zijn 23.000 mensen geëvacueerd en is ruim 2500 hectare natuur afgebrand. Ook in buurland Spanje is de situatie ernstig en is intussen de noodtoestand uitgeroepen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. De enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. En de Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Inwoners van alle Europese landen kunnen tot en met 21 september hun favoriete ontwerp kiezen via een stemronde. Uiteindelijk hakt de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank eind dit jaar de knoop door over het definitieve ontwerp. En dan nog het weer. Vanmiddag komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 25 graden. Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt het weer een stuk warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Waar denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus.

0: augustus vorig jaar. M zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben

0: gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle

0: omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel.
1: Een hele goede middag. Welkom bij Omroep Archipel. Het is 24 juli en welkom bij het programma. Dat klopt inderdaad. Elke vrijdag van 4 tot 5 kijken we eigenlijk terug wat actueel was. En kijken vooruit wat actueel wordt. Voor mij Arjan Huis. Arjan, goedemiddag.
2: Hey, Erwin van Oosten. Een hele goede middag.
1: Hallo, hallo.
2: Hoe was jouw week?
1: Werken.
2: Werken toch,
1: hè? Dat was het, ja. De volle 3 dagen, wederom.
2: En van het weekend ook?
1: Nee, dat niet.
2: Nee. Dat is vol. Nou, wij gaan ook in Archipel Actueel de agenda doornemen. Dat is, hebben we vroeger wel eens gedaan. Mm. Op een of andere manier zat het er niet meer in.
1: Nee.
2: Dus ik heb het opgenomen in ons programmaformat. Dus de agendaberichten komen straks ook langs.
1: Ja.
2: Maar voornamelijk natuurlijk heel veel nieuws. En er is veel nieuws deze week gebeurd. Onder andere dat er verkeerde deuren soms worden gebruikt bij de klokkendieven. Ja, er is een reportage gemaakt en daar komt het in terug. Misschien wel leuk om even op in te zoomen.
1: Zeker.
2: Actueel is ook dat de asielopvang op het schip in Stellendam met 2 jaar is verlengd.
1: Oh.
2: En de provincie investeert €340.000 in natuur en landbouw op Goeree-Overflakkee.
1: Heel goed.
2: Nou, dat en nog veel meer in deze aflevering van Archipel Actueel.
1: Veel plezier.

0: Ja, normaal gesproken beginnen wij met de hintplaat. Nou, dit keer ook. Maar dit heeft een serieus ondertoontje. Ja, ik wist het niet. Maar Leen Zwijgers, mijn mentor en de man die ik eigenlijk voor het eerst professioneel tegenover mij zag staan en zitten. Die is overleden op 71-jarige leeftijd. En dat tegenover zitten, dat was bij De Hora, Hennessoort Radio. En daar deed ik mijn eerste plaatje bij hem draaien. En dat vond hij toen geweldig dat ik dat nummer koos. En dat is dit nummer. Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You. En ja, eigenlijk is Leen mijn mentor. En ik kijk daar op een hele fijne manier op terug. Ik heb wat jaren bij Hennessoort Radio, Hora, kortweg, gewerkt. En
1: bestaat dat nog?
0: Nee, dat bestaat niet meer. Dat was interpavionale radio, zoals dat heette. Dat was binnen de paviljoens. Het was een soort intern radiostation.
1: Oh, ja, ja.
0: En, maar die studio was daar gewoon likkebarend. Ja, ja, zeker.
1: Okay. En Leen, die was daar een radio.
0: Leen, die was daar al bezig, ja. En ik was als jong mannetje van, nou, ik denk dat ik 18 was toen. Net voordat ik in de dienst moest, toen werd ik uitgenodigd. Of ik heb mezelf opgedrongen, dat kan ook.
1: Dat zou ook.
0: Waarschijnlijk is dat zo.
1: Ja. Je bent een radioman of niet?
0: Natuurlijk. Ja, dat is zeker. En toen heb ik een proefuitzending mogen doen bij Leen Zwijgers. Hij deed de techniek. Okay. En ik draaide dit nummer en dat vond hij vrij bijzonder. En ik vond,
1: waarom eigenlijk?
0: Nou, gewoon omdat het een beetje buiten de scope valt van wat je toen draaide, zeg maar. Dus het was. Het was een lekker middle of the road. Het klonk lekker. Het is overigens een Schotse folkband. Opgericht in 1971. En nou, ik praat over het jaar 1988, volgens mij. 87, 88. En ja, dat vond hij gewoon heel fijn. Het was ook een van zijn favoriete nummers. En zo geschiedde.
1: Ja, Leen Zwijgers is ook presentator geweest bij Flaké Nieuws.
0: Ja, inderdaad. Je hebt ook een verleden.
1: Ja, ja dat is niet zo heel lang geleden. In 2015, toen ging hij een bakkie met Leen doen. En die serie heb ik met Leen gedraaid. En dat was altijd wel erg leuk. We hebben dat toen opgenomen. Volgens mij staat het te koop. De brasserie De Drie Huusjes was
0: De Drie Huusjes toen, hè? Boven het dak.
1: Ik weet niet wat daar nu momenteel is. Maar
0: nee, dat staat helemaal leeg volgens mij.
1: Was dat leeg? Ja. Okay. Maar toen kon je daar een bakje halen.
0: Ja.
1: En zodoende kwamen we op het idee van, hey, een bakje met Leen.
0: Ja, nou, een leuk idee.
1: Ja, toch?
0: En hij stond bekend om zijn prachtige stem. Hij heeft heel veel gedaan voor Radio Flaké. Voor de Hora zelf. En nou, hij had natuurlijk het programma Goud van Zilver in de Radio Flaké tijd. En dat deed hij dan weer samen met, ik ben even zijn naam kwijt, maar iemand uit de Hoekse Waard.
1: Oh, en deze gezamenlijke uitwisseling.
0: Ja, programma's. Precies. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat heeft hij heel lang gedaan. En ik heb zelf ook nog wel eens dat programma mogen doen. En dat was een grote eer toen de tijd. Leen Zwijgers in memoriam wat mij betreft. En ja, ik vind het jammer. Maar goed.
1: 71
0: jaar geworden.
1: En vandaag zijn er tientallen schepen gesignaleerd in middelharnis. Mm-hmm. Op het havenhoofd. Kom je daar wel eens? Heb je een bootje daar toevallig liggen?
0: Nee, ik kom daar wel eens met mijn motor. Als ik een rondje
1: met je motor, ja. Ja, ja. Maar had jij daar niet een boot of zo?
0: Daar
1: of
0: niet, nee. Ik had een bootje in Herkingen.
1: Op Harek? Ah, oké. Okay. Wist jij dat? Ja, die gaat de redactie slaat hier aan op de achtergrond.
0: De redactie, het is gelijk vol.
1: Ja, ja. Ja, het is een drukke kantine middag. Wist je trouwens dat Herkingen het eerste dijkdorp van het eiland was?
0: Het eerste dijkdorp? Nee, dat wist ik niet. Nee, nee. Ja, vertel.
1: Schijnbaar waren de eerste dorpen op het eiland waren voorstraatdorpen. Mm-hmm. Die hadden vanuit de voorstraat werd alles dan opgebouwd.
0: Okay.
1: En Herkingen was het eerste, maar dan ook het laatste dijkdorp.
0: Okay.
1: Dat gaan we meer horen in onze documentaire. Want wij gaan een documentaire maken met de omroep. En het gaat over water.
0: Ja, heel interessant.
1: Dus Herkingen heeft natuurlijk ook mee te maken.
0: Zeker.
1: Maar dat later. We hadden het over de schepen die bij Middelharnis zichtbaar waren. En waarom? Waarom was daar dus een drukte van belang in de buitenhaven van Middelharnis? Wat denk je?
0: Sorry, ik heb geen flauw idee.
1: Je hebt geen idee? Nee. Nou, er waren ook wat buitenlandse schepen erbij. Maar het landelijk zomerkamp Zeekadettenkorpsen was daar. Ja, ja. Want tijdens verschillende wedstrijden maken de korpsen onderling uit wie het beste kan zeilen en roeien.
0: Oh, oké. Okay.
1: En volgens de organisatie maakte het gebrek aan wind het extra lastig deze keer. Mm-hmm. Het zomerkamp begon eerder deze week in Rotterdam en ging daarna verder op 3 locaties in Nederland, waaronder Stellendam. Daar streden de zeekadetten afgelopen woensdag tegen elkaar met sloepen van de Koninklijke Marine en eigen vletten. Een reportage trouwens die daarover gemaakt is door onze collega Ron. Die is binnenkort ook te zien op onze website.
0: Mooi.
1: Donderdag verplaatste het gezelschap zich naar Middelharnis, al zeilend, waar de nieuwe zeekadetten 's avonds werden gedoopt door Neptunus. En daarna werden zij als volwaardig zeekadet door de god van de zee officieel geaccepteerd, met het zeekadetkorps. Ik moest bij de zeekadet denken aan, is dat, of dat, anders ik dacht dat het bij de overheid zou horen.
0: Oh, echt waar? Ja, heb je dat gedacht altijd?
1: Ja, geen idee. Maar dat is het dus niet, blijkbaar.
0: Nou, misschien heeft de overheid, de marine dan wel kadetten. Misschien ben je daarmee
1: Daar in de war.
0: Dat beginnelingen zijn die binnen de marine, zeg maar, opgeleid worden?
1: Nou ja, precies. Kijk, want volgens het korps stroomt wel ongeveer 50% van de leden uiteindelijk door naar de maritieme arbeidsmarkt of een maritieme opleiding.
0: Oké. Okay.
1: En dan zou je waarschijnlijk gewoon op ergens een schip van de marine kunnen
0: eindigen.
1: Ja, precies. Over schepen gesproken. De gemeente Goeree-Overflakkee verlengt de opvang van asielzoekers op een schip aan de buitenhaven in Stellendam met 2 jaar. Het college heeft ingestemd met een verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Op het schip is plaats voor maximaal 140 asielzoekers die nu al verblijven op de opvangschepen in Stellendam en Middelharnis en werken op Goeree-Overflakkee of in de directe omgeving. De opvang op het schip in Middelharnis stopt wel op 1 september. Daarmee eindigt de opvang op die locatie, zoals eerder was afgesproken met de omwonenden. Volgens de gemeente blijven de asielzoekers die daar werken zoveel mogelijk op Goeree-Overflakkee door te verhuizen naar het schip in Stellendam.
0: Oké. Okay.
1: En de ontvoerde Ellaria, zo moet ik het zeggen. Die is terug bij haar vader.
0: Ja, ik las het.
1: Weet je het verhaal nog? Ja, waarschijnlijk inderdaad heb je het gelezen, maar weet je nog ongeveer wat het was?
0: Nee, ik had zoiets van, ik heb dit gemist. Ik heb de kop gelezen, ik denk,
1: Nou, begin maart werd ze door haar moeder zonder toestemming van haar vader meegenomen naar Oekraïne, het geboorteland van de moeder. Mm-hmm. En maandag 20 juli keerde ze samen met haar vader veilig en gezond terug.
0: Oké. Okay.
1: Na intensieve gesprekken tussen verschillende partijen ontstond afgelopen weekend de mogelijkheid om haar terugkeer te regelen. Vanwege de afspraken met de moeder wil Frank daarover geen details vrijgeven. Wel heeft hij duidelijk gemaakt dat zij Ellaria vrijwillig aan hem heeft meegegeven.
0: Okay.
1: Hij laat weten dankbaar te zijn, Frank, voor iedereen die zich heeft ingezet voor haar terugkeer. Hij bedankt ook het ministerie van Buitenlandse Zaken en Tweede Kamerlid Caroline van der Plas.
0: Ik zeg, heeft zij haar...
1: Zij reageert...
0: Heeft zij haar hard gemaakt?
1: Zij reageert op X.
0: Oh zo.
1: Frank en familie, we zijn ontzettend blij voor jullie. En blij dat we hier een kleine rol in hebben kunnen spelen.
0: Oh, okay.
1: Dus wat, weet ik niet. Maar het enige dat nu nog telt, is dat jullie zijn herenigd.
0: Nou, dat is prachtig.
1: Ja, toch?
0: Zeker.
1: Het gebeurt allemaal hier op het eiland. Mocht je nou zelf nieuws hebben, van harte welkom op redactie@omroeparchipel.nl. We zijn er blij mee, we zoeken het uit. We kunnen niet alles vermelden. Maar als we het interessant vinden, dan gaan we het zeker serieus behandelen.
0: Mm-hmm.
1: En dan komt het op een van de kanalen van de Omroep.

0: Al actief in vanaf 1992, Nova Star uit België. En hoe heet die gast? Ja, nou, dan ben je, Joost heet hij. Even kijken. Sorry daarvoor. Ik moet even...
1: Joost mag het wezen.
0: Ja, Joost mag het. Nee, hij heet...
1: Weten.
0: Nee, Joost Zwegers.
2: Ah.
0: Joost Zwegers.
1: Zwegers.
0: Nova Star heeft een nieuwe single, Today, Yesterday. Dat is jaar.
1: En wat vind je ervan?
0: Nou ja, het zit een beetje ingetogen, hè? Dus dat is prima. Ook een keer.
1: Ja,
0: niet altijd beetje, zo te hangen en te rammen. Bedoel
1: is,
0: ik
1: het iets, is het iets voor de non-stop?
0: Ja, ik overweeg het wel, ja. Ja.
1: Ja, ja. Okay. Ja. Nou, op de achtergrond is onze redactie lekker druk aan het borrelen.
0: Goeiedag.
1: Nou ja, dat...
0: Dat mag.
1: Maar uiteindelijk dat is hard werken deze week. Ja.
0: Zeker.
1: Mocht je luisteren en denken, hey, dit is gezellig. Kom gezellig langs. Ja hoor.
0: Zeker.
1: Neem wel een onderwerp mee.
0: Ah ja, precies dat.
1: Ja, in de archipel actueel willen we actuele onderwerpen.
0: Juist.
1: En weet je wat actueel is?
0: Nou, vertel eens.
1: De nieuwsafdeling van de podcast aflevering Eiland Kunst.
0: Hey.
1: Want Anneke, de presentatrice van de podcast, die heeft Jan Butt over de vloer gehad.
0: Hey.
1: En Marlies van Adrichem. En het gaat uiteindelijk over de Watertoren. Daar is een expositie van schildersclub De Strik.
0: Mm-hmm.
1: De verscheidenheid in stijl en techniek benoemen wij het item. Althans, in het item komt het daar ter sprake.
0: Naar voren, ja.
1: Ja, naar voren. Jan Butt staat bekend op zijn imposante landschappen op grote houten panelen, soms al 1,80 meter breed, die hij opbouwt met muurverf, acryl en olieverf. Een andere kunstenaar die exposeert is Marlies van Adrichem. Van huis uit modeontwerpster. En ze is onlangs overgestapt van de gedetailleerde zwart-wit portretten naar een vrijere, impressionistische stijl van landschappen. En andere leden, zoals Adrie van Eester en Joke Jansen, werken met heldere kleuren of een abstracte stijl. Nou, denk je van, hé, dat is interessant. In de Watertoren, een leuk gebouw. Mm-hmm. Onze zender staat er ook helemaal bovenin.
0: Zeker.
1: Weet ik helaas. Bij een storing, dan moet je dus helemaal omhoog klimmen.
0: Dat hebben wij vaak gedaan.
1: Dat hebben we vaak gedaan. Maar onderin hebben ze dus helemaal opgeknapt. Onder andere Jan Butt ook, die zit ook in diezelfde stichting. Die ben ik al een paar keer tegengekomen daar. Heel leuk met een barretje. En je kan het ook huren voor feestjes, hè?
0: Ja, ik begrijp het, ja.
1: Voor een bijeenkomst hier en daar. De Watertoren, interessant. Met een expositie.
0: Leuk.
1: Ik vertelde het net al in het intro. Er staat een reportage online op onze website over de klokkendieven. Sam, onze jongste reporter, is bezig kijken bij een repetitie. En ze gaan in september, de klokkendieven, op de planken met de komedie Goeie Buren. In deze aankomende productie staat opnieuw het samenspel centraal. En bij de onlangs begonnen repetities wordt dan ook veel aandacht besteed aan het op elkaar afstemmen van scènes. De club die bestaat sinds 2003. En jaarlijks inderdaad. Ik kan zeggen is hoe vaak, maar jaarlijks zijn ze dus gewoon iedere keer ook uitverkocht. Hè?
0: Oh, echt waar, ja.
1: Dus we hadden het over, nou, gaan we hier een reportage over maken. Ja, het is niet nodig om de avonden uitverkocht te laten raken.
0: Want dat lukt wel.
1: Ja, dat lukt altijd.
0: Ja, precies.
1: Zo, dus ze hebben gewoon al die tijd zo'n bekendheid opgebouwd dat het gewoon bepaalde kwaliteit is en humor. Nou, dat komt ook weer langs in de reportage. Wat ze dan meemaken tijdens uiteindelijk de, hoe zeggen, de finale, maar de première.
0: Ja, ja.
1: En dat ze dus ook heel veel moeten improviseren. Als je een verkeerde deur ingaat, terwijl in het script staat dat je tegenover de deur moest, dan kom je ook uit
0: dan
1: een verkeerde deur.
0: Ja, precies.
1: Dan moet je achterlangs lopen, et cetera. Dus, wel geinig. En er komt ook vernieuwing in, hè? Dus er zijn ook weer nieuwe toneelspelers die dan vanaf school ook iets met musicals bijvoorbeeld of toneel deden. En uiteindelijk dan doorstromen naar zo'n...
0: Okay, okay. Ja. Dus het is niet een oude club mensen?
1: Nee.
0: Dat is ook niks mis mee, hè, by the way.
1: Zeker
0: ik
1: niet.
0: Ik probeer daar niks over te zeggen, maar het is wel lekker als je vernieuwt.
1: Nou, het leuk dat je erover begint als derde onderwerp. Dat het Koor Excelsior uit Dirksland, daar heeft... Mag wat zachter, dames en heren. We zijn hier met de live radio-uitzending bezig. Nee hoor, gelijk door. Pak nog wat drinken. Een borreltje, een borrelnootje. Ja, wij moeten hier gewoon doorgaan natuurlijk.
0: Ja, wij werken hier.
1: Wij werken hier. Excelsior uit Dirksland. Daar is Ron, onze collega, geweest. Want we starten een serie over koren op Goeree Overflakkee.
0: Oh.
1: En binnenkort zenden wij die reportage uit. En waar moest ik aan denken? Je had het over oude mensen. Mm. Nou, en daar vertelt een meneer van, volgens mij 70, rond de 70, die daar al heel lang op dat koor zit.
0: Ja.
1: En die vertelt ook van, we hadden eerst meer dan 100 man. Nou, en dat is dan helemaal gehalveerd. Mm. En hoe komt dat dan? En nu, als mensen het koor zien zingen, zegt hij ook van, dan zie je, ze zegt, er zitten allemaal oude mensen op. Maar als je dat maar blijft denken, dan blijft er op zo'n koor natuurlijk alleen maar oude mensen zitten.
0: Zeker,
1: dan komt er ook nooit jonge aanwas. Dus
0: nee.
1: Ja, dus natuurlijk, hoe hou je dat dan in stand? Om toch weer voor te zorgen dat, ja, of juist niet in stand, dat je verjonging krijgt.
0: Ja, maar zou dat ook lukken, denk je? Zou er ook genoeg animo voor zijn?
1: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Is er vandaag nog interesse genoeg om in een koor te gaan zingen?
0: Weet je wel.
1: Wat ik weet, omdat ik zelf ook een beetje in die wereld zit, dat pop-up koren, zoals dat heet, projectkoren, die zijn heel erg in trek.
0: Oh.
1: En weet je waarom?
0: Nee.
1: Dan ben je met z'n allen voor een project bezig.
0: Mm-hmm.
1: En als het project is afgelopen, nou, dan zijn je verplichtingen ook weer voorbij.
0: Ah, zo.
1: Maar ja, een bestaand koor, wat veel optredens wil hebben, ja, die heeft daar niet zoveel aan.
0: Nee.
1: Wel zie je dat dan bestaande koren vaak dan met een project beginnen voor een projectkoor. Dus dan is de basis van het koor is een bestaand koor.
0: Mm-hmm.
1: En dan daarbij kunnen dan projectleden zich opgeven.
0: Oh ja, okay.
1: En dan heb je een keer is het, ja, het standaardkoor is bijvoorbeeld 40. En dan zijn er 60 projectleden. En dan heb je een projectkoor van 100 man.
0: Ah ja, okay. Zo.
1: En dan kan je een bepaalde musical al opvoeren of dat soort dingen.
0: Mm-mm.
1: Dus het koor Excelsior binnenkort te zien op onze website.
0: Leuk.
1: We zijn bezig trouwens met een nieuwe website. Die komt binnenkort online. Al een tijdje mee bezig. En ja, dan ben je nog aan het fine-tunen. En de
0: nieuwe dingetjes. Ik heb de preview gezien. Ja. Het ziet er goed uit.
1: Ja, vind
0: ja,
1: je
0: ja
1: leuk.
0: Zeker, ja. Zeker. Ja.
1: Dus binnenkort. En dan zullen we dat ook weer bekendmaken. In deze uitzending.
0: Nee, hij wil niet.
1: Hij wil niet.
0: Ah, dan komt hij.
1: Dan komt hij.
0: Slow starter.

0: Je luistert naar Omroep Archipel, Archipel Actueel, elke vrijdag van 4 tot 5. En tussen de actuele berichten door draaien we nieuwe muziek, omdat we dat leuk vinden. En dit is de nieuwe van Shaboozey. En dat doet hij samen met Leon Bridges. Het heet Burn It Down. En je kent hem misschien nog wel van het nummer Tipsy. En ik vind deze ook wel, wel leuk voor de playlist. I presume. Een beetje country-achtig. Het is ook een soort van crossroad tussen country en hip-hop. Dag gewet. Shaboozey en zijn nieuwe heet Burn It Down. Oh, je wil er ook bij. Oké, okay, sorry.
1: Als je mijn lampje aandoet en mijn microfoon schuift open, kan ik ook wat zeggen.
0: Nee, maar ik wil gewoon eventjes de...
1: Ik wilde even je podium pakken.
0: Ik wou even mijn stage hebben.
1: Nou, heel goed.
0: Dankjewel. Ja. Jij mag.
1: 340.000 euro. Dat is net iets meer dan de 330.000 euro die je goed voor goed moet terugbetalen.
0: Oh, zo.
1: Ja, daar moet ik opeens aan denken. Want,
0: nou, inderdaad. En hoe is de status daar? Weten we dat?
1: Ja, even vragen aan de redactie hier. Hebben we nog een reactie over de 330.000 euro die terug moet worden betaald van goed voor goed? Na de zomer, hè? Ja, het is vakantie. Dus de partijen, de gemeente en goed voor goed, ja, okay, die zeggen na de vakantie.
0: Oké. Okay.
1: Ze hebben wel gesproken. En het wordt uiteindelijk wel natuurlijk gezocht naar een oplossing.
0: Een oplossing, ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Maar dit gaat over 340.000 euro om natuur en landbouw op Goeree Overflakkee, Voorne Putten en het eiland van Dordrecht beter met elkaar te verbinden.
0: Oh.
1: Het geld gaat naar een project van coöperatie Collectief Boeren Natuur Zuid-Hollandse Delta. Dat samen met agrariërs werkt aan meer biodiversiteit en een landschap dat beter bestand is tegen klimaatverandering. Groen-blauwe dooradering is een netwerk van natuurlijke elementen in het landschap, zoals hagen, bomen, bloemrijke akkerranden, natuurvriendelijke oevers en poelen. Deze verbinden natuurgebieden met elkaar, zodat planten en dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen. Volgens de provincie dragen de maatregelen ook bij aan betere waterkwaliteit en landschap dat beter bestand is tegen klimaatverandering.
0: Oh, sorry. Ja. Ik stel nog open.
1: Ja, dat geeft niet. Je hoort ook bij het programma. Zeg, ik wou juist aan jou vragen, van, wat vind je van het project?
0: Hartstikke goed.
1: Ja, toch? Ja, dat moet je altijd zeggen.
0: Maar... Absoluut. Nee, maar ik ben helemaal voor vooruitgang en verbetering.
1: Ja,
0: dat geldt voor alles en iedereen.
1: Ja. Ik heb heel diplomatiek geantwoord. Maar...
0: Nee, maar dat vind ik echt. Zo sta ik er ook in. Ik werk op een lab en daar hebben we jarenlang, 30 jaar lang, hetzelfde gedaan.
1: Ja.
0: Totdat we nu in een andere situatie zitten. En nu gaan we ineens allerlei dingen beter en sneller en efficiënter doen. En dingen gaan eraf.
1: Okay.
0: En daar ben ik enorm voor. Dat heeft dan een hele slechte reden. Want we moeten met minder mensen gaan werken. Dus dan gaan ze allerlei testen ervan afgooien. En dus dat is een tweede. Maar ik vind het wel lekker als het er eens een keer een review is over wat je doet op een lab bijvoorbeeld. In mijn geval. En dat je denkt van nou, dat kan er wel af. Dit doen we eigenlijk voor niks. Ja. Dit hebben we een keer gestart voor een...
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ja, precies.
0: Ja, dus dat eigenlijk.
1: Naast de investering van 340.000 euro stelt de provincie ruim 3 miljoen beschikbaar via een subsidieregeling voor agrariërs die willen investeren in groen-blauwe dooradering. Een regeling, zo heet het echt. Ja.
0: Nou, waar gaat het dan over?
1: Nou, dat heb ik net verteld.
0: Nee,
1: maar jij was bezig met
0: ik ben wel eens
1: techniek.
0: Afgeleid.
1: Dat geeft ook niet. Nee,
0: nog één keer voor mij.
1: Even wat de blauwe dooradering is. Nou, dan scroll ik even terug.
0: Ah, sorry, dat klinkt heel onprofessioneel.
1: Nee, groen-blauwe dooradering is een netwerk van natuurlijke elementen in het landschap.
0: Ja, oké. Nou.
1: Dus zoals hagen, bomen, bloemrijke akkerranden. De bedoeling is dus dat die verschillende gebieden, dus Goeree Overflakkee, Voorne Putten, eiland van Dordrecht, dat verbindt elkaar dan weer.
0: Ik kreeg een belletje van een luisteraar. Wat is dat nou nog? Nog één keer.
1: Nou, bij deze.
0: Ja, nou, bedankt.
1: Na de aanleg worden op verschillende locaties planten en dieren gevolgd om te onderzoeken wat de maatregelen opleveren voor de biodiversiteit. De provincie wil die kennis gebruiken bij de toekomstige projecten voor groenblauwe dooradering in Zuid-Holland.
0: Oké. Okay.
1: Groen-blauwe dooradering. Ja.
0: Ik vind het
1: is toch een nieuw woord.
0: Ik vind het een woord.
1: Ja. We vragen even onze archeoloog hier te plaatsen. Is dat een echt dooradering? Dat...
2: Nou, in de archeologie niet.
1: Nee, dat dacht ik al. Ja, meer iets uit de medische industrie misschien. Robin? Dooradering. Niemand van de voltallige redactie hier.
0: Hoe is het met jouw dooradering?
1: Ja,
0: enzovoort.
1: Ja. Enzovoort. Ja. Imkers. Ken je een imker toevallig?
0: Zeker.
1: Vertel.
0: Van achter het Dunhek.
1: Die ken je hem?
0: Ik ken hem zeker. Hij is een paar keer in mijn studio geweest. Laat ik het dan zo zeggen.
1: Thuisstudio, zeg maar. Ja.
0: Ik zal geen...
1: Ja, maar in de podcast. Oh, ja, de Flakey podcast, dames en heren.
0: Ja, okay. Ja, hoor. Sorry.
1: Nee, ja, jij maakt op een Flakey podcast. Ja, dat is toch ook zo?
0: Ja. Ja,
1: ik maak muziek. Zo. Mag ik ook even? Nee.
0: Ja, dat zeker.
1: Nou, ik ben wel met een nummer bezig.
0: Joh. Oh, daar komt het.
1: Ik ben een nummer aan het schrijven. Ja. Ik schrijf wel muziek, maar niet met tekst. Maar ik heb tekst en muziek geschreven.
0: Hey.
1: Voor een zangeres.
0: Dus ik kreeg van het eiland?
1: Nee, ze woont in de buurt van Amersfoort, Nijkerk of zo. Ja. Maar dat is best wel leuk,
0: ja, zeker.
1: Zo'n proces.
0: Je hebt talent, dus.
1: Ik ben benieuwd of dat talent ook zich kan vertalen in een hitje.
0: Dat zou heel leuk zijn.
1: Ja,
0: precies.
1: Maar het is waarschijnlijk gewoon een beetje.
0: We hebben vertrouwen.
1: Maar de Imker. Jij kent dus de beste Imker waar wij een reportage over hebben geplaatst.
0: Is dat zo, ja?
1: Nou, bij deze. Er is dus een reportage geweest over die beste meneer. Hoe heet hij ook alweer?
0: Ja, dat is Servaas, denk ik.
1: Servaas, inderdaad. Ja. En Servaas komt niet van het eiland. Want het accent is te horen een beetje richting Hoevelaak en zo, ja, volgens mij.
0: Maar Servaas is inderdaad niet van het eiland. Nee, maar hij woont hier al heel lang. Ja.
1: Ja. Nou, en hij heeft aardig wat bijtjes. En zoveel bijen dat we het in het eerste bericht wat we geplaatst hadden... Dat kwam ook uit de reportage niet helemaal uit goed, zeg je dat? Netjes goed uit naar voren.
0: Uit de verf.
1: Ja, dat die bijenkasten die een imker heeft, hij dan in dit geval... dan we schreven dat hij daar op zijn terrein 40.000 honingbijen had.
0: Zeker.
1: Maar dat zijn 40.000 honingbijen per kast.
0: Oh.
1: Moet je nagaan hoeveel honingbijen hij daar dan heeft.
0: Ja.
1: Want ik weet niet hoeveel kasten hij heeft, maar dat zie je in de reportage. Maar moet je nagaan, in één zo'n kast zitten 40.000 honingbijen.
0: Ja, precies. Ja, ik dacht dat hij ook een volkje was kwijtgeraakt aan de hoornaar. De enorme wesp, zeg maar.
1: Nou, dat wordt ook duidelijk in de reportage. Daar, nou ja, niet of dat hij het wel of niet kwijt is geraakt... maar wel dat hij maatregelen heeft genomen. En hij heeft
0: Absoluut.
1: Dat is een of ander apparaat. Dat is wel interessant. Dat is, hoe moet ik het voor uitbeelden op de radio? Je hebt bovenin een stang en onderin een stang. Mm-hmm. En daar hangen draadjes tussen.
0: Klopt.
1: En die draadjes, daar staat stroom op.
0: Ja.
1: Nou, en die hoornaar, die kan er niet tussendoor vliegen. Dus die wordt geëlektrocuteerd.
0: Ja, precies.
1: Zeg je dat?
0: Ja, zeker. Goed.
1: Maar die bijtjes die zijn kleiner en die kunnen dus wel tussendoor. Maar Servaas vertelt dat hij hem wel heeft uitgezet... omdat hij meer heeft gevangen dan eigenlijk de bedoeling was.
0: Oh.
1: Dus ook andere beesten worden daardoor vermorzeld.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat zijn een van de maatregelen die zij dus kunnen nemen... om de hoornaar tegen te gaan. Ja. Want zijn hoornaar die sloopt echt gewoon heel bijenvolk.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ja, ik had er toevallig eentje in mijn tuin afgelopen...
1: De echte hoornaar?
0: Weekend, ja
1: nee,
0: zeker.
1: Joh.
0: Echte, ja. En die is echt gewoon irritant groot, dat ding.
1: Ja.
0: Hij is gewoon eng, gewoon, dat ding.
1: Maar die ging zelf weer weg?
0: Nou, hij was best wel aan het barbecue. We zaten aan tafel en daar kwam hij, hoor. En een zoom, joh, niet normaal. Oh. Het leek wel een vliegtuig.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, het is echt wel een ding. Ja, dat was eigenlijk mijn eerste encounter met de hoornaar.
1: Ja, we hebben daar vorig jaar ook een reportage over geplaatst, over de hoornaar. Het is geen sinecure, zeg
0: dat
1: toch?
0: Ja. Het is echt wel serieus, ja.
1: Volgens de imker was de oogst van de voorjaarsbloei goed. Want ze maken natuurlijk honing, hè?
0: Zeker.
1: En de zomerhoning die binnenkort wordt geoogst... bestaat naar verwachting vooral uit nectar van lindenbomen.
0: Hey, kijk.
1: Dus als je daar trek in hebt, dan kan je afdwalen naar Oudorp.
0: Het echte spul kan je daar kopen.
1: Ja.
0: Heel mooi.
1: Na de plaats gaan wij naar weer een oud vertrouwd onderdeel van Archipel Actueel. En dat is de agenda.
0: Oh, ik zit al naast Sam.
1: Sam zit hier ook bij de redactie, maar dat is om kwart voor. Die moet nog even wachten.
0: Oké, nou laat. Zo dan. Zo, eventjes vrolijkheid op de radio. Dit is de nieuwe van Marco Schuitenmaker.

0: Loeso, vanavond gaan we los, jongens.
1: Hey, Loeso,
0: ja, zeker. De nieuwe van Marco Schuitenmaker. Nou, kom op, jongens. Wat is dit nou weer?
2: Ja, we moeten even onderbreken.
0: Ja, het is gewoon jammer dit weer.
2: Ja, Sam moet er vandoor.
0: Ja, nou, dat is,
2: dus we gaan het programmaformat omdraaien.
0: Ja, komt-ie, hoor. 1, 2.
3: Sam van jouw weekend.
0: Ja!
2: Hij is weer aangeschoven.
0: Ik heb er geen zin in.
3: Sam van jouw weekend stem.
2: Welkom weer terug, Sam.
4: Ja.
2: En
0: hallo.
2: Er staat zijn microfoon niet aan.
0: Jongens,
2: kijk.
0: Ja, ik moet ook even switchen.
2: Ja. Nou,
5: maar jij bent al Loeso, hoor ik.
2: Ja, al Loeso. Ja, want is dat dus inderdaad Loeso? Je bent gewoon
5: bezopen. Nou, dat je gewoon weg bent.
2: Weg.
5: Oh. Ja, want zo de techniek bezopen. Deed het niet. De techniek deed het niet. Dus dan ben je Loeso, dan ben je weg. Dus, okay. Ja, dus dan ben je stram. Ja.
2: Sam van jouw weekendstem. En dat betekent jouw weekendstem.
5: En Robin krijgt een melding.
2: Oh, dat gebeurt hier live? Nee, het is niks? Oké. Als we de live slag geven.
1: Zo gaat het hier op de radio. De redactie, de voltallige redactie.
2: Gezellig. Goed, vanavond jouw weekendstem tussen 7 en 9. Wat ga je doen?
5: Wat we gaan doen? Nou, we gaan natuurlijk weer proberen een hele goede uitzending neer te zetten. En dat doen we door middel van de leukste feitjes en nieuwtjes voor de jongeren. Er gaat onder andere iets gebeuren en we worden beïnvloed. Door iets of door iemand. Okay. Wat dat is, ga ik niet vertellen. Het klinkt in ieder geval heel spannend, vind ik.
2: Ja.
5: We worden beïnvloed.
2: Yes.
5: We worden beïnvloed.
2: En afgeluisterd? Of heeft daarmee te maken? Nou,
5: het heeft niet daarmee te maken, maar we worden ook afgeluisterd, ja.
2: Oké, juist.
5: Ja, en mensen die willen eigenlijk geen McDonald's op het eiland. Wat het allemaal inhoudt.
2: Ja, sommigen, hè. Wij gaan er ook over. We zeggen, niet iedereen is tegen, toch?
5: Nee, niet iedereen.
2: Maar er zijn mensen die tegen zijn, hè?
5: Tegen zijn, ja.
2: Dus ook van de jeugd? Weet je dat toevallig?
5: Nou, niet. Nou ja, iedereen wil de McDonald's onder je als jeugd zijn.
2: Dat bedoel ik.
5: Maar er was zeker wel mensen zijn die denken van, nou, laat maar.
2: Is het wel gezond en dat soort zaken?
5: Ja. Zo'n Big Mac of zo'n Mac-archipel, weet je wel. Dat is,
2: Wie weet komt hij er, hè? Ja, je weet het niet. Dat zou leuk zijn. Maar goed.
5: En er is een vuurwerkverbod. Ja. Niet alleen op het eiland, maar gewoon helemaal.
2: Heel Nederland, hè?
5: Heel Nederland.
2: Ja.
5: En wat moet er op ons geld komen? Qua afbeelding.
2: Rente. Oh. Daar
0: Heel veel rente. Ja, dat is een goeie.
2: Maar een afbeelding. Oh, dan gaan we nieuwe ontwerpen maken.
5: Ja. En jongeren kunnen erover meedenken.
2: Alleen jongeren?
5: Ja, precies. Niet alleen jongeren, maar jongeren.
0: Hallo.
2: Maar ze kunnen over meedenken.
0: Ik heb er nog gestemd.
5: Oh, echt?
0: Echt waar.
5: Okay.
2: Wat? Op een bankbiljet?
0: Op een bankbiljet,
2: oh,
0: ja, zeker.
2: Dat kan dus nu.
0: Ja, dat kan zeker nu.
2: Ah, leuk.
0: Okay. Op de ecb.euro.eu.
5: Ja, precies.
2: Oké. Nou, en heb jij dus een onderwerp over vanavond?
5: Daar heb ik een onderwerp over. Ja. Maar ja, kijk, iedereen kan erover meedenken. Maar mijn programma gaat over jongeren.
2: Dus precies, dus jij richt je
0: heel goed.
2: Ja, doelgroep.
5: Ja, okay. En natuurlijk, mocht je nog niks doen, dan kunnen jullie vanavond ook weer zingen, hè?
2: Ja,
5: zing hem zelf.
2: Maar ja, precies.
5: Geen, je raadt het nooit.
2: Nee, die is weg, hè?
0: Zing hem
5: al enige tijd.
2: Al 35 jaar, ja. Nou, Sam,
5: regio-nieuwsje, terug naar toen. Ja. En de weekend-minimix, natuurlijk.
2: Vanavond, tussen 7 en 9, jouw weekendstem met Sam Hoek. Heel veel plezier. En jij moet de bus halen, volgens mij.
5: Ja, ik ben weg. Doei.
2: Goedjes,
5: ik ben Loeso.

0: Ja, dat is onze trots in bange dagen. Martin Garrix. En hij heeft een samenwerking met U2. U2 staat daar.
1: Lekker op zijn Nederlands.
0: Ja, lekker goed Nederlands. Ja. En Fireflies heet het. Dus
1: Fireflies. Yes.
0: Ja, Fireflies, ja.
1: Hoe vind jij de algemene nieuwe muziekstijl die uitkomt vandaag de dag? Want we hebben dat er wel eens vaker over. Maar ja, als je dan nu even weer de thermometer erin steekt.
0: Ja, het verschilt enorm.
1: Ja.
0: Naar mijn smaak. Hè. En ik kijk dan naar de belangen van Omroep Archipel.
1: Ja.
0: En dat is af en toe wel eens doorbijten, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar soms zitten er ook wel paaltjes bij. Maar over het algemeen moet ik wel eens eventjes moet wennen. En moet ik het een paar keer horen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, en komt het dan soms wel in de non-stop?
0: Zeker wel, zeker wel. En sterker nog, als ik er wat erin heb gegooid, dan kan het er ook wel eens uitkomen weer. Dat het eruit gaat. Hoor ik het op de radio en denk, past niet in de mix.
1: Dan
0: gooi ik hem alsnog uit.
1: Ja, ja.
0: Okay. Dus dat is een ongoing proces.
1: Juist. Nou, ik noemde het al voordat we Sam even in de uitzending hadden. Die vertelde over jouw weekendstem. Elke vrijdag tussen 7 en 9. Voor de jeugd. Over dat we het blokje agenda-items terug in Archipel Actueel doen. En bij deze, ik heb hier de dorpswandeling langs de Stelling van Otgers Plaat. Die is morgen, de 25e, begint om 11 uur. En dat is een maandelijkse wandeling van het Streekmuseum langs de Stelling van Otgers Plaat. En na een digitale presentatie van 20 minuten wandelen de deelnemers in zo'n anderhalf uur 2,2 kilometer door het dorp. Fort Dorp Otgers Plaat. Moet nagaan, Fort Dorp. Het heeft een afwijkend militair verhaal ten opzichte van andere dorpen op het eiland. En de ligging aan het Volkrak maakte het eeuwenlang een sleutelpositie in de verdediging van Holland. Nou, dat komt allemaal terug in de presentatie. Morgen dus om 11 uur in Otgers Plaat. En morgen om 11 uur kan je ook terecht aan de andere kant van het eiland, in Oudorp. Ook om 11 uur, want dan is er een matineeconcert in de dorpskerk van de hervormde gemeente in Oudorp. Het thema is Ruwe stormen mogen woeden. En op het programma staan psalmen en andere geestelijke liederen. Dominee en bariton Karel Bogert werkt mee aan het concert. En naast zijn muzikale loopbaan is Bogert dus predikant binnen de protestante kerk in Nederland. Sinds 2024 dient hij de hervormde gemeente van Jaarsveld. En sinds 2022 is hij ook regelmatig als concertzanger te horen. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Een dominee die ook zingt. Trouwens, ik heb het wel eens eerder gehoord, maar niet anno 2026.
0: Nee, multi-inzetbaar.
1: Ja, leuk.
0: Prettig.
1: Denk ik, althans, die moeten ervan houden, maar grappig. Zijn repertoire omvat een breed scala aan kerkmuziek met een bijzondere voorkeur voor het geestelijk lied en het kinderlied. Nou, om 11 uur morgen in Oudorp aan de Weststraat in de Oude Kerk daar. We hadden het net over een wandeling in Otgers Plaat, dat kan ook in Dirksland, want daar is een historische dorpswandeling en die begint om 1:30. En dat is in de Dorpskerk aan de Ring, met een korte inleiding over de geschiedenis van het dorp en de architectuur en symboliek van het kerkgebouw. Vervolgens leidt een gids de deelnemers langs de verschillende historische locaties, waaronder het Weeshuis, de Joodse begraafplaats, de Trambrug en het ziekenhuis. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie na te praten in de Oude Piep. En dit is regelmatig, hè? En iedere keer, want ik woon hier in Dirksland, dan zie ik dus een club mensen lopen. En dan denk ik, dat is dan weer zo'n dorpswandeling.
0: Ja.
1: Dus het is blijkbaar toch echt geen trek.
0: Nou, dat viel mij dus ook op, want in Sommersdijk exact hetzelfde.
1: Ja, serieus?
0: Groepen mensen langs de
1: al
0: kerk.
1: Die plekjes en zo.
0: Dat is ongelooflijk, ja. En ik wist het eigenlijk niet. Ik heb het altijd, het zal niet altijd zijn natuurlijk. Maar ik heb het eigenlijk altijd gemist. Ik woon er nu 26 jaar.
1: Ja. Ik denk ook niet dat ze zelfs 25 jaar doen, maar ja. Elke maand zijn de rondleidingen.
0: Ja, leuk.
1: Ja. Aansluitend aan ons agendablokje hebben we het weerbericht. En je kan vast even gaan nadenken over de gemiddelde waarde van de temperatuur. Die behandelen we natuurlijk ook in het weerbericht.
0: Mag ik daar mijn telefoon bij gebruiken?
1: Nee. Ik moet gaan raden.
0: Ja, dat is jammer.
1: Vanavond is er ruimte voor de zon. En vannacht komen brede opklaringen voor bij minima tussen 14 en 16 graden. En staat er weinig wind. Morgen zijn er flinke perioden met zon en volgt een vrij warme zomerdag. De temperaturen stijgen naar zomerse waarde van 25 tot 26 graden. En het blijft de hele dag droog. Zondag is er veel bewolking en valt er enige regen. Het is koeler met maximaal rond 25 graden. En maandag is voorlopig de laatste koele dag. Er is nog een laatste kans op een bui. En vanaf dinsdag volgt de overgang naar droog en zeer warm zomerweer.
0: Onze vierde hittegolf. blijkbaar.
1: Dat, het lijkt er wel aan te komen donderdag. Want het zou tropisch warm kunnen worden met temperaturen rond de 30 graden.
0: Ja, het moet nog even blijken. Maar dat drie dagen achter elkaar, hè, geloof ik dan. 30 plus of zo.
1: Men denkt het.
0: Ja. Okay.
1: De gemiddelde waarde, wat denk je? Tussen 21 en 31 juli. De gemiddelde maximum temperatuur.
0: Oeh, dat is 25.
1: 23,5.
0: Ja, zie je, het zit er toch heel dichtbij.
1: Jawel. Ja, ja. En de minimumtemperatuur?
0: Dat is een 16 of zo.
1: 13,9.
0: Nou,
1: hier. En er valt gemiddeld 25,1 mm neerslag.
0: Oh, die krijg ik van je.
1: Ja, zo ben ik.
0: Dankjewel.
1: Toch eind van de week, hè?
0: Ja, dat is toch.
1: Bedankt Stefan van der Gijs, het weerbericht van Rijnmond. Over de weerman Ed Alders.
0: Ja, hoe zit dat daarmee?
1: Hoe zit dat? Weet de mensen hier dat? Ed Alders.
2: Heb je al
1: vuur? Ja, die is weg bij Rijnmond dan.
0: Voor vast dan?
1: Oh, nee. Wij lopen weer achter.
0: Hè?
1: Nee, dat is toch niet zo?
0: Ik zie hem voor het eerst.
1: Is dat niet?
0: Verleden week.
1: Ja, ja, van Weer Online zit hij toch? Op Bioradio. Ja, hij maakt ook filmpjes op.
0: Ja, dat is ook zo, maar ik bedoel.
1: Ja, misschien lopen wij gigantisch achter, maar ik kan me nog herinneren dat ik volgens mij een weerbericht van heb voorgelezen. Maar het zou natuurlijk kunnen dat hij invalt.
0: Hè? Nou, dat gevoel heb ik gewoon. Dat hij
1: af en toe nog toch bij Rijnmond.
0: Ja, dat hij gewoon Rijnmond wel in zijn hart sluit.
1: Nou, dat denk ik sowieso.
0: Ja.
1: Kwam jij hem niet pas tegen? Of nee. Was iemand anders dat?
0: Nee, dat was ik niet.
1: Oh, iemand zei dat van mij. En toen zei want het viel me op dat hij zo klein is. Maar die is echt klein.
0: Hij is ook heel veel afgevallen, dus dat scheelt ook.
1: Ja. Mm. Maar wat ik kwam hem, dat was al jaren terug in de studio tegen van Rijnmond. En toen viel het niet op dat hij het was.
0: Oh,
1: omdat,
0: dat is toch anders, hè? Dat is toch anders, echt.
1: Ja.
0: Op televisie of zo. Ja.
1: Ja. En het scheelt misschien ook wel dat iemand een laag make-up op heeft.
0: Dat sowieso.
1: Ja.
0: Zoals wij nu.
1: Nee, dat heb je dus gelukkig bij de radio niet.
0: Ja. We hebben goede radiohoofden. Ja. Okay.
1: Hey, we hebben nog wat items qua nieuwsberichten om te delen in Archipel Actueel.
0: Okay.
1: Maar daarvoor gaan we nog even naar muziek.
0: Een muzakje nog even.
1: De nieuwe.
0: Je herkent hem misschien, Sam Smith.

0: Ja, dit is dus een nummer. Overigens, alle nummers die we vandaag draaiden vind ik gewoon wel even lekker. Dus dat kan, zo kan het ook. En dat is niet altijd zo. Maar dit vind ik een bijzondere. Dit is dus nieuw van Sam Smith. Heet Oh Mother. En hij doet het samen met een koor. En dat maakt het wat mij betreft heel interessant.
1: Ja, leuk.
0: The Two City Chorus, zo heet het koor. En dat geeft toch een apart dingetje.
1: Ja, ja, vind je niet? Een extra laag.
0: Ontzettend, ja. Ontzettend fijne plaat van Sam Smith. Ik ben sowieso wel fan van Sam Smith. Dus dat helpt.
1: Maar twee koren dus. Althans,
0: nou, dat, suggereert, ja, dat suggereert.
1: Maar je weet niet welke cities?
0: Nee, ik heb hem niet verder. Dat staat ook niet in de tekst. Dus daar moet ik nog dieper in. Ik verwacht dat jij dat nog even...
1: Dat gewoon dus aan het googlen was. Nee, nee. Ja,
0: dat doe je ook wel eens namelijk.
1: Nou, ik zit nog bij Ed Aldus.
0: Oh, Ed
1: Aldus. Want collega Connie had even uitgezocht. En Ed heeft dus sinds... zes dagen geleden had hij zijn vuurdoop op televisie.
0: Ah, dus
1: maar hij is helemaal niet... Hij is niet weg bij Rijnmond, toch?
0: Nee, toch?
1: Hij zegt van niet. Nee, hij is niet weg bij Rijnmond.
0: Okay.
1: Nee, dus Ed is echt gewoon een...
0: Of... Een vervanging.
1: Nee, nee. Ja, nou ja, goed. Misschien vult hij de gaten op in de zomerprogrammering. Dat zou wel kunnen.
0: Oh.
1: Maar hij werkt al langer voor Buienradar, zei hij.
0: Ja, voor Buienradar, oké. Okay.
1: Ja, maar dat is onderdeel van RTL. En zodoende kom je dan ook op...
0: Oh, dat is wel van RTL.
1: Ja, alles, ah, okay, okay. Alles is helemaal heel groot, hè. Dat, ook Videoland en alles, allemaal bij elkaar.
0: Opgelost.
1: Alle kranten ook. Ja.
0: Opgelost.
1: Ja, dus hij is niet weg, nee.
0: Nee, gelukkig.
1: En dan een haakje naar de hittegolf.
0: Mm-hmm. Aanstaande,
1: de Noordzee.
0: Of,
1: ja, nou okay. Ja, dat waarschijnlijk volgende week. Ja. Maar de Noordzee die kampt dus ook met een hittegolf.
0: Ja, dat zit erin.
1: Ja, en ja. Dat heeft een warmtekoor verbroken. En misschien dat dat dan ook nog volgende week ook wel iets gaat doen.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, niet alleen op het land is het heet. Ook de Noordzee heeft last van een hittegolf. Zo meldt ons bericht op de website. Het meetstation Lichteiland Goeree, voor de kust van de Goeree-overvlak, die heeft op maandag 13 juli heeft die een watertemperatuur van 20,1 graden Celsius gemeten.
0: Wow.
1: En dat is een record voor deze tijd van het jaar. Er is sprake van een hittegolf in zee als het water minstens 5 dagen achter elkaar veel warmer is dan normaal voor die periode. Zeewater warmt langzamer op dan lucht, maar koelt ook langzamer af. Daardoor kan warmte in de zee weken of zelfs maanden blijven hangen. De huidige hittegolf begon op 24 mei... en duurt daarmee veel langer dan het vorige record van 27 dagen uit 2024. Door extra broeikasgassen in de lucht warmt de aarde op... en de zee en de oceanen nemen een groot deel van die extra warmte op. En ik zag gisteren een filmpje. Een meest gekke filmpje krijg je natuurlijk voorgeschoteld op de socials... Maar dat ging over een weertsunami. Of een meteo-tsunami.
0: Oh, vertel eens.
1: Als ik het, nou, dat had te maken met als er onweer is, na onweer. Dan kan maken met als er onweer is, na onweer. Dan kan de luchtdruk op

0: het heeft dus te maken hiervan met een baai.
1: Oké. Okay.
0: En kijk, nu was het de Kroatische kust.
1: Oké. Okay.
0: Hier heb ik hem. De Kroatische kust die heeft meteo-tsunami gehad. En daarmee werd het water in één keer 30 centimeter hoger.
1: Oh.
0: Zo gaat dat.
1: Cool.
0: Ja. Nog eventjes over water. Watersportvereniging Battenoord. Die heeft haar vrijwilligers bedankt met een rondvlucht boven de Gevelingen.
1: Hé. Hey.
0: Nou, dat wil ik ook wel vrijwilliger dan zijn.
1: Nou, zeker.
0: De vrijwilligers die hebben onder andere meegewerkt aan het LIDER-project. Waarbij de stijgers zijn verbeterd en de haven is opgeknapt. LIDER is een Europese subsidieregeling die de lokale initiatieven ondersteunt. Niet te snel praten, Arjan.
1: Rustig.
0: Ja, we zijn aan het einde van de uitzending. Ik wilde toch eventjes
1: afraffelen.
0: Nee. Maar LIDER die ondersteunt dus met bijdrage aan de ontwikkeling en leefbaarheid van een gebied. Nou, en de vrijwilligers van watersportvereniging Battenoord die zijn bedankt met een rondvlucht boven het gebied.
1: Heel goed. Ja, mooi.
0: Heb je wel eens gevlogen rond dit gebied, over het eiland?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, ook nooit. Vroeger had je dan van die evenementen bij bedrijven. In Dirksland had je ook zo'n bedrijf die dat deed. En dan kon je met zo'n helikoptervlucht kon je vliegen.
1: Ja.
0: Nooit gedaan?
1: Nooit gedaan. Wel over Australië en New York.
0: Maar
1: en
0: nooit over Goeree over.
1: Amerika, maar nee. Nee.
0: Okay.
1: Helaas, sorry.
0: Ja, maar misschien kan het nog wel komen.
1: Ja, nee, absoluut. Als het de gelegenheid zich voordoet.
0: Drones komen eraan, hè? Persoonlijke drones.
1: De persoonlijke
0: over
1: drones.
0: Over een paar jaar.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, ik zei het net al, we zijn aan het einde van Archipel Actueel. Elke week tussen 4 en 5 nemen we het nieuws door van Goeree Overlijk heen. Heb je zelf nieuws? redactie@omroeparchipel.nl.
1: Ik zeg, een heel fijn weekend.
0: Fijn weekend.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Heerenveens ijsstadion Tialf is deze week aangevallen door cybercriminelen die losgeld eisen en dreigen data te publiceren. Het forensisch onderzoek toont aan dat de data en processen niet zijn geraakt. Tialf bevestigt de aanval, maar zegt dat de impact nihil is. Een wegjastrand in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar. Eigenaresse Nelly Gubbels-Bollen, 80, ziet haar familiebedrijf verdwijnen. Vrachtwagenchauffeurs nemen afscheid en de locatie wordt omgebouwd tot tankstation en supermarkt. Gubbels-Bollen zegt dat het tijd is voor haar pensioen. Vogels zingen op allerlei manieren, maar waarom dat zo is, was onduidelijk. Een nieuwe studie met kunstmatige intelligentie laat zien dat alle zangstijlen terug te brengen zijn tot 8 motieven. De omgeving beïnvloedt de complexiteit van het gezang. Het beschermen van vogelhabitats is dus belangrijk. China heeft vandaag het Nederlandse scheepsbouwbedrijf IHC op de exportcontrolelijst gezet, samen met 13 andere Europese bedrijven. Dit is een reactie op de Europese sancties tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die steun aan Rusland geven. De maatregel bemoeilijkt de handel en kan de industrie schaden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig, met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen. Omroep Archipel.
1: Me gusta mi reggae.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 7 uur.
1: Frans, wat zit er in het nieuws vanavond?
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het OM gaat in hoge beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. in de zaak rond Tamar uit Marken. Justitie eiste 8 weken cel, maar de rechter sprak hem vorige week vrij. Het hoge beroep volgt omdat het OM vindt dat een automobilist altijd moet stoppen na een aanrijding. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen dan partijvoorzitter Kaczynski. Hij eiste solidariteitsverklaringen en het verlaten van verenigingen, maar velen weigeren. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partij. Chris Brown heeft bekend schuld te hebben aan openlijke geweldpleging in Londen in 2023. Hij sloeg een muziekproducent 2 keer met een fles. Brown en zijn stemcoach worden niet vervolgd voor zwaardere vergrijpen. In oktober horen ze hun straf, mogelijk maximaal 3 jaar cel. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. De bom, klaar voor gebruik, werd woensdag in Carrickmacross gevonden en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten, een vrouw en een man, zitten vast. Dissidente republikeinen blijven een gevaar, zegt de minister. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, jouw weekendstem.
1: En de muziek van Oaks, dit is My Heart Goes.

0: nee, dat bestaat niet. Omroep Archipel.
1: Ja, we zijn er weer bij. Jouw weekendstem op de streekomroep van Gorrie Overigheid. Het is 7:08. Lekker dat je erbij bent op deze vrijdagavond. Zometeen gaan we het hebben over wat er eigenlijk op ons geld moet komen. Ja, ik weet niet of je het hebt gelezen, maar er komt nieuw briefgeld. Het gaat er nieuw uitzien. Ja, ja, ja. En wij kunnen daarover meedenken. Daar blijven we niet bij. De frietjes zijn blijkbaar te heet. Hoe dat komt? Een vrouw heeft McDonald's aangeklaagd. Ja, het is echt zo. Het is echt een heel bizar verhaal. Dat hoor je zo meteen verderop in het uur. Mensen willen dat er geen McDonald's komt hier op Goede Overkee. Welke groep dat is, hoor je ook zo meteen. En er is een vuurwerk. Geen vuurwerkontheffing op Goede Overkee. Wat het allemaal inhoudt, hoor je zo. En we worden beïnvloed. Ja, we worden beïnvloed. Je hoort het goed. En wat dat is, hoor je zo meteen na de muziek van Echo Smith en Cool Kids.

0: Dit is... Zing hem zelf maar. Hey, herken jij het weggelaten woord? Dit is Zing hem zelf maar. Geef het door en word de weekendster.
1: Ja, en dat doorgeven dat kan via de Omroep Archipel app... of natuurlijk via onze Instagram. Instagram is jouw weekendstem, En dan kan je ons een DM sturen. Via de app is makkelijker. Dan kom je meteen via onze studio WhatsApp binnen. Kan je meteen je appje inspreken ook. Of bellen naar de studio naar 0187-682-630. En dan kom je op de radio terecht. Ja, hoe gaaf is dat? Zometeen gaan we het hebben over datgene wat... over datgene wat je dus beïnvloedt, hè? Ook heel bijzonder. Ik kwam er van de week achter, nou... en je wordt eigenlijk gewoon beïnvloed door je omgeving. En wat dat is, hoor je zometeen.
0: De vrijdagavond is van ons. Dit is jouw weekendstem.

Frankie Rizzardo en Feel hoor je bij Omroep Archipel. Tell me how you feel. Ja, nou, ik voel me supergoed. Hoe voel jij je eigenlijk aan de andere kant van de radio? Dat kan je laten weten via de Omroep Archipel app. En over voelen gesproken, je invloed, die kan te maken hebben met je omgeving. Ja, echt heel bijzonder. Wat dat inhoudt, je wordt dus misschien beïnvloed, meer beïnvloed dan dat je denkt. Want denk je nou echt dat je alles zelf bepaalt wat je vindt? Nou, uit onderzoek blijkt namelijk dat jouw mening niet alleen wordt gevormd door wat je zelf online ziet, maar juist ook door de mensen om je heen. En dat denk dan aan vrienden, je ouders of zelfs je klasgenoten. En dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens gesprekken op school, thuis aan de tafel of gewoon tijdens het chillen. Opvallend is wel dat die invloed zelf ook grote gevaren online veroorzaken. Dus hoewel social media vaak onschuldig lijkt, blijkt dat in het echte leven en je omgeving minstens zo belangrijk. Niet omdat je dat moet, maar omdat het vertrouwd voelt. Ja, zo kwam ik er ook achter. Heel veel meningen die je hebt, die komen online of dus door je eigen vriendenkring. En jouw mening kan je altijd doorgeven via de Omroep Archipel app. Wat je van, nou goed, deze muziek vindt, dit is That's Life. Onder andere door Paul de Munnik en de boys van Diggy Dex. Sorry, ik zocht even de namen.

Jansen. Beter bekend als Diggy Dex. En That's Life hoorde je ook. Ja, Diggy Dex die groeide op in Leusden. En vanaf zijn 11e kreeg hij gitaarles. En op zijn 15e begon hij echt met een klasgenoot te gaan rappen. En daar kwam onder andere dit lied uit. That's Life, zijn nieuwste plaat. In ieder geval hier bij Omroep Archipel. Ik ren maar snel weg door de gelatin. Zometeen ben ik bij je met het regio-nieuws.

Ja, je hoorde de muziek van natuurlijk Once in a While. De plaat die al sinds 2016 hits is, een hit is. Het beste die ooit is gemaakt dan de origineel. It's been a long day. Wiz Khalifa. Without you, my friend. En Charlie Puth. And I'll tell you all about it when I see you again. See you again. We've come a long way from where we began. Zometeen in het regio-nieuws. Oh,

0: Khalifa. And See You Again. En je hoorde Charlie Puth. Dit is het regennieuws.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
0: Sam zit hier en hij praat je bij. We beginnen deze week met verdrietig nieuws, want in de nacht van maandag op dinsdag heeft er een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Eenzijdig. Want op de Westdijk is een auto de weg afgekomen en zeer hard beschadigd tot stilstand gekomen. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder meerdere ambulances, brandweer en politie. Voor twee inzittenden mocht de hulp helaas niet baten. Ze zijn ter plaatse overleden aan hun verwondingen. Een derde persoon is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De impact op de omgeving was heel erg groot. En de weg is er lange tijd afgesloten geweest voor onderzoek. Dan naar Stellendam, want de opvang voor asielzoekers op het schip in de buitenhaven wordt verlengd met 2 jaar. Op het schip verblijven momenteel zo'n 140 mensen. De gemeente gaf aan dat de opvang past binnen het landelijke wetgevingsverspreid en dat hiermee wordt bijgedragen aan de opvang van asielzoekers in Nederland. Volgens het college blijft de situatie beheersbaar en is er regelmatig overleg om de omwonenden en betrokkenen van de organisaties. Er is ook goed nieuws, want de 5-jarige Elaria uit Sommelsdijk, die eerder dit jaar zonder toestemming door haar moeder werd ontvoerd naar Oekraïne, is weer terecht. Het meisje verdween begin maart, maar de zaak kreeg al veel aandacht in de regio. Inmiddels is zij veilig teruggekeerd naar haar vader. De politie en de betrokken instanties hebben afgelopen maanden intensief werk geleverd aan deze zaak. De provincie Zuid-Holland trekt €3.500 uit voor de projecten in de natuur en landbouw. Onder andere op Goede Overlakke. Met deze investering wil de provincie zorgen voor een betaalbaar balans tussen landbouw en natuur. Of een verbeterde balans tussen landbouw en natuur. En denkt bijvoorbeeld aan het verbeteren van biodiversiteit en het verstrekken van natuurgebieden. En onder ondersteunen van de boeren bij duurzame werkwijze. En deze plannen maken deel uit van een bredere aanpak die ook de omliggende regio's wordt uitgevoerd. Die ook in de omliggende regio's worden uitgevoerd. Door de aanhoudende warmte ontstaan de zorgen in natuur- en waterbeheer extreem toe. De boeren worden gewaarschuwd voor schimmels in gewassen en zoals dus in suikerbieten, die sneller ontstaan bij warm en vochtig weer. Tegelijkertijd roept het waterschap inwoners op om geen afval of etenresten in het water te gooien. Door de hoge temperaturen en de lage waterstanden kan de waterkwaliteit snel verslechteren met hoge vistreffende gevolgen. En dit was het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online via onze social media of de website omroeparchipel.nl. En onze app is te downloaden in de Google Play of App Store.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

Nou, we denken zeker weten aan je. Goed dat je luistert. Nou, Joy die vraagt of we Timber willen draaien om haar weekend te maken. Dus zeker, Joy, we denken aan je. Nou, alsof de muziek erop afgestemd is. David Guetta hoorde je met Think of Me. En nu hoor je Timber met Pitbull.

0: hoorde je.
1: Terug in de tijd.
0: Als je nou in het begin dacht, wat kwam daar nou voorbij? Dat was gewoon onze jingle. Ja, we gaan terug naar toen. Terug naar 1975. The Kesey and the Sunshine Band. And Get Down Tonight. Ja, dat nummer dat groeide uit tot een van de grootste disco-hits van dat moment. De track brak internationaal door en bereikte de Verenigde Staten zelfs met de eerste plaats in de hitlijsten. Ook in Europa, waaronder dus in Nederland, werd het nummer veelvoudig gedraaid in discotheken. En een stevige hitparade werd veroverd door dus deze Kesey and the Sunshine Band, Get Down Tonight. Met zijn herkenbare gitaarriff en het strakke ritme en de aanstekelijke groove stond het nummer best wel een symbool op de opkomst, zeg maar, in de discocultuur. En in de jaren 70 gaf de combinatie van funk, soul en de dansbare beats toch echt wel dat het een echte klassieker werd. Get Down Tonight groeide uit tot een echte klassieker. Die nog altijd gênant of garant staat voor een volle dansvloer. Ik zei gênant, maar ik bedoelde garant. Ja, en dat klopt ook wel een beetje. Kesey and the Sunshine Band, Get Down.

De plaat van Kesey en de Sunshine Band. Wat in de Verenigde Staten de eerste positie veroverde in de hitlijsten. Ja, ik heb het natuurlijk over Get Down Tonight. En voor de mensen die net inschakelen, ja, dit is echt een echte klassieker hoor. Staat altijd garant voor een volle dansvloer en die hadden we dus in Terug naar Toen. Door met de plaat die iedereen wel kent, Somber. Dit is Homebacker. Zometeen nog muziek voor je uit 2014. Passenger komt aan je kant op. Let Her Go en daarna nog Desha en Astin.

0: voorstellen, ik ben
1: Sam van jouw weekendstem.
0: Ja, ja.
1: Sam van jouw weekendstem.
0: En ik draai je weekend aan elkaar. En de muziek komt er nog voor je aan. Van Stefania. Ook Kia Kaingo en Khalid. David Guetta komt die kant op. Zometeen muziek van Andrea Bocelli. En dat is best wel bijzonder, kan ik je vertellen. We zijn natuurlijk van Andrea Bocelli best wel opera gewend. Maar dit is iets heel anders. Hoor je na de muziek van Passenger. Dit is Let It Go.

zou je toch nooit verwachten van Andrea Bocelli en David Guetta. Nou goed, van David Guetta wel, maar van Andrea Bocelli niet. Dat is toch echt best wel bijzondere muziek, al zeg ik het zelf. Muziek zo nog eventjes, komt er van je aan voor Desja. En zometeen in de tweede uur gaan we het hebben over... Nou, onder andere dus dat mensen willen dat de McDonald's er niet komt op flakkee... dat frietjes te heet zijn en wat er op ons geld moet komen. Ja, dat is toch best bijzonder. Zometeen in de tweede uur, na het nieuws van achter. Zometeen op Omroep Archipel. We had

0: Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs zijn omgekomen bij een schietpartij op de westelijke Jordaanoever. Het geweld ontstond in Tel, waar kolonisten het dorp aanvielen. Het Israëlische leger zegt dat de kolonisten werden aangevallen en dat het leger de kolonisten beschermde. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs, waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Tientallen parlementariërs van PS willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot neerversplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Afgelopen week raakten tientallen agenten gewond bij een demonstratie in Bologna, uit solidariteit met Abderrahim Fakir, die overleed tijdens arrestatie. Tegelijkertijd houdt de zaak Roggero de Italiaanse politiek bezig. Politiek gebruik van geweldsincidenten speelt een grote rol in de komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Yes, tot zo!
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendster.
2: En de muziek van Olly Murs. Dit is Wrapped Up.

0: Nee, dat bestaat niet. Omroep Archipel.
1: Het weekend staat voor je deur. Ja, en dat vier je natuurlijk hier bij Omroep Archipel. Goed dat je, dat je erbij bent op deze vrijdagavond. En het weekend staat zeker weten voor je... toen ging mijn microfoon uit. Dus het weekend staat voor je deur. En natuurlijk praten we hierbij over nou nog van alles in ieder geval in dit uur. Over wat er bijvoorbeeld met het geld moet gebeuren. Nou, wellicht over een vrouw die McDonald's aanklaagt voor te warme frietjes. En dat de McDonald's op Goede Heuvelkei eigenlijk weg moet. Want dat denken mensen. Of dat willen mensen. Mensen willen dat het weggaat. Waarom? Vraag het mij niet. Ik heb geen idee.
2: Omroep Archipel. Jouw muziek. Jouw vibe. Waar de jeugd het voor het zeggen heeft. Jouw weekendstem.
1: Ik zou toch denken dat de McDonald's gewoon moet blijven. Als het aan de jeugd ligt. Maar er zijn mensen die er het tegenwil aan hebben. Zometeen na Lola Jong en Nessie. Hoor je wat er op het geld moet komen te staan. Geen rente, wat Erwin vanmiddag zei. Maar bijvoorbeeld op een briefje van 10 of 20 euro. Welke afbeelding? Daar kunnen wij over meedenken. Je hoort het zometeen. You know what?

Lola Jong, Lola Jong. Bij Omroep Archipel. Goed dat je er nog steeds bij bent. Op deze vrijdagavond, waar we jouw weekend gewoon starten. Of je het nou wil of niet. Hey, en hoe zou jij het vinden als jij mag bepalen wat er op het briefje van 10 of 20 euro gaat staan? Ja, dat is precies wat er nu gaat gebeuren. De eurobiljetten krijgen namelijk een compleet nieuw ontwerp. En mensen in Europa mogen meedenken over hoe het eruit komt te zien. Op dit moment staan er nog ramen, maar bruggen en poorten op het geld. Maar bij de nieuwe worden allemaal soort nieuwe gedachtegangen verzonnen. Daarom wordt er nu gekeken naar nieuwe ideeën die beter passen bij deze tijd. Bij alle mensen in Europa. Er wordt nagedacht over verschillende thema's, zoals cultuur, natuur of bekende plekken. Uiteraard kunnen mensen stemmen op wat zij het mooiste en belangrijkste vinden. En ja, dat is best het bijzondere, hè? Want geld gebruik je bijna elke dag, maar je denkt er eigenlijk nooit over na. Wat erop staat, dat gebeurt bijna nooit. Dat is, het staat ook beter, geld eigenlijk, hè? Als je erover nadenkt, je denkt er nooit over na. Je geeft het gewoon zo uit en weg is het geld uiteindelijk. Crisscross Amsterdam en Nelson die hebben ook een grote bak geld gevangen met de hit Ik sta jou beter. En hun denken er ook over na.

0: beter.
1: Ja, misschien sta ik jou ook wel beter. Dat weet je niet, hè? Dat weet je niet als je me niet uitprobeert. Muziek bij Omroep Archipel.
2: Van Dua Lipa.
1: Oh, Dua Lipa!
2: Naar Benson Boone. De hits. Alleen hier.
1: Omroep Archipel. De hits van Pentagon, je kant op. Dat is 1, 2, 3.

En dat komt weer goed. Weet je wat ook goed komt? De Jumbo. Of de Jumbo. Hoor mij nou. Nee, de McDonald's. Stel je voor. Je haalt een bakje friet. En het is zo heet dat je er last van krijgt. Dat overkwam een vrouw in Amerika. En die gaat nu zelfs naar de rechter toe. Ja, het is echt gek voor woorden, want de vrouw die klaagde McDonald's aan omdat de frietjes volgens haar veel te heet waren. Nou, ze zegt dat het aan het licht dat ze zich heeft verbrand en dat eten niet veilig was om meteen te gaan eten. Ja, daarom wil ze de fastfoodketen verantwoordelijk gaan stellen. Het klinkt best een beetje overdreven, maar dit soort rechtszaken komen vaker voor. Bedrijven moeten echt namelijk ervoor zorgen dat hun eten veilig is, ook qua temperatuur. En iets te heet is dus al een probleem. En dat valt dus al een probleem op te leveren. En ja, friet, dat hoort nou eenmaal warm te zijn natuurlijk, hè? Maar dit roept wel interessante vragen op de McDonald's op Goede Overflakkee. Want de plannen voor de McDonald's op Goede Overflakkee die zorgen best wel voor flink wat discussie, terwijl de voorbereidingen al bezig zijn. Een groep inwoners heeft een actie gestart om de McDonald's tegen te gaan. Ja, en het klinkt echt te gek voor woorden, maar dit wordt toch een cliffhangertje. Dat ga ik jullie zo meteen naar het regionieuws vertellen. De muziek van Nothing But Thieves. Dit is Overcome.

0: Nothing but Thieves op je radio en Overcome.
1: Dit is jouw vrijdagavond.
0: Ja, ja.
1: De lekkerste mix hoor je hier.
0: Ja, dat klopt. De lekkerste mix hoor je hier. Ja, ik ga toch even een liedje... Nee, dat ga ik niet doen. Sorry, ik zit een beetje door de playlist te scrollen. En ik merk dat er heel veel platen in staan die ik eigenlijk best wel lekker vind. Dus ik moest even een keuze maken. Maar When I'm Gone...
2: When I'm gone.

0: Ja, When I'm Gone, Katy Perry bij Omroep Archipel. En het is tijd voor het regionieuws. Ja. We gaan het voor de tweede keer proberen. Dit keer zonder storteren. Ja, je zal me die radioseconden best wel even moeten vergeven, denk ik. Excuus daarvoor. We gaan naar het regionieuws.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel regionieuws.
0: Sam zit hier en hij praat je bij. We beginnen deze week met verdrietig nieuws, want in de nacht van maandag op dinsdag heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden. Eenzijdig. Een auto raakte daarvan de weg en kwam zwaar beschadigd tot stilstand. En dat allemaal op de Westdijk. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder meerdere ambulances, brandweer en politie. Voor twee inzittenden mochten de hulp helaas niet baten. Ze zijn ter plekke overleden. Het derde persoon is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De impact op de omgeving was groot. En de weg is een lange tijd afgesloten geweest voor onderzoek. Dan naar Stellendam. De opvang van asielzoekers met het opvang asielzoekersschip is in de buitenhaven. Dat in de buitenhaven ligt, is verlengd met 2 jaar. Op het schip verblijven momenteel zo'n 140 mensen. En dat geeft de gemeente de opvang de plaats binnen de landelijke wetgeving. En dat hiermee wordt bijgedragen aan de opvang van asielzoekers in Nederland. Volgens het coalitie blijft de politiek beheersbaar en is er regelmatig overleg met omwonenden en ook betrokken organisaties. Er is ook goed nieuws, want de 5-jarige Eliara uit Sommelsdijk, die eerder dit jaar zonder toestemming van haar door haar moeder werd ontvoerd naar Oekraïne, is weer terecht. Het meisje verdween dit jaar maart en de zaak kreeg veel aandacht in de regio. Inmiddels is ze veilig thuis teruggekeerd bij haar vader. De politie en betrokken instanties hebben de afgelopen maanden intensief werk geleverd aan deze zaak. Provincie Zuid-Holland trekt €340.000 uit de projecten in de natuur en landbouw. Onder andere op Goede Overflakkee. Deze investering wil de provincie zorgen voor een betere balans tussen landbouw en natuur. En denkt bijvoorbeeld mee aan een verbeterende biodiversiteit. En het verstrekken van natuurgebieden. En het ondersteunen van boeren. Bij duurzame werkzaamheden. En deze plannen maken deel uit van een bredere aanpak die ook de omliggende regio's worden uitgevoerd. Door de aanhoudende warmte ontstaan er zorgen over de natuur en waterbeheer. Boeren kunnen worden gewaarschuwd voor schimmels in gewassen zoals suikerbieten. En deze ontstaan sneller bij warm en vochtig weer. Tegelijkertijd roept het waterschap ook inwoners op om afval en etensresten niet meer in het water te gooien. Door de hoge temperaturen kan door de lage waterstand de waterkwaliteit snel verslechteren. En mogelijke viseffecten tot gevolg. En dit was het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online via onze social media of de website omroeparchipel.nl. En onze app is te downloaden in de Google Play of App Store.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

It's a beautiful reason. En je hoorde natuurlijk Michael Schulte bij Omroep Archipel. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Volgens de tegenstanders past een fastfoodketen niet op het eiland. Ja, ik zei het al eerder, hè, dat de plannen voor de McDonald's op Goeree-Overkee flink zorgen maken en discussies opwekken. Want terwijl de voorbereidingen al bezig zijn, is er een groep inwoners een actie gestart om de komst tegen te houden. Ze maken zich zorgen over extra verkeer, zwerfafval en de impact op de lokale horeca. Ook vinden ze een gezond en puur eten belangrijk. En zien ze McDonald's daarom niet als een goede toevoeging. Via een petitie en social media proberen ze de plannen te stoppen. Maar er zijn ook voorstanders, want de McDonald's zelf zegt dat het restaurant juist kansen biedt. Zoals extra banen voor jongeren, een boost voor de lokale economie. En ook belooft het de keten rekening te houden met het verkeer en de afval. Kortom, er zijn eigenlijk winnaars en verliezers. En de een ziet het als een kans en de ander ziet het als een probleem. Wat vind jij? Laat het even weten via de Omroep Archipel app. McDonald's op het eiland, goed idee of niet? Gaan wij door met de muziek van Mel Smith. En zometeen de Weekend Minimix. Dit is Stargazing.

0: Lekker dat je luistert naar Omroep Archipel. Nog steeds aan het einde van deze... Nou ja, aan de ene kant toch wel een... aan het einde van deze editie. Zo, ik ga er gewoon van gapen. Wat een gekkigheid, joh. Is toch eigenlijk best bijzonder dat ik hiervan ga gapen. Ook al moet ik zeggen dat zo'n uitzending maken toch best wel vermoeiend is.
1: Tijd voor de Weekend Minimix. Jouw muzikale boost.
0: De muzikale boost om jouw weekend echt te starten. Zometeen na mijn programma. Natuurlijk de Weekend Mix. Maar eerst de Weekend Minimix, DJ Elroy. Alvast een voorproefje op wat hij gaat doen die 2 uur na mij. En lekker dat je erbij bent. Zometeen nog

0: Dit is Zing Hem Zelf Maar.
1: Affected by the sound, je hoorde de dance floor hier bij Omroep Archipel. En dat was het antwoord ook meteen. Onder andere een reactie van Jaden, Famiona, allemaal goed de dance floor. Ja, en ook van Lotus dance floor. Evacuate the room kwam van Janneke vandaan. Dat vind ik toch een bijzondere. Nou goed, in ieder geval lekker dat je erbij was. Deze uitzending in ieder geval van jouw weekendstem. Volgende week zijn we er weer. Dan is het wel vakantie, dus dan zit ik lekker met mijn kont in Oostenrijk. Nou goed, dat maakt allemaal helemaal niet zo heel veel uit. Hè. We zijn er gewoon voor je tot... eigenlijk... altijd. We stoppen niet. We zijn er gewoon weer een hele volle zomer lang. En na de zomer zijn we terug met nieuwe uitzendingen van jouw weekendstem. Met ook natuurlijk gewoon weer geweldige muziek, geweldig nieuws. En niet te vergeten, de beste hits. Want er zullen er al ongetwijfeld wel weer nieuwe hits komen. Die gaan we dan ook gewoon weer lekker draaien hier in jouw weekendstem. Lekker dat je erbij bent.
0: De zon schijnt. De hits knallen. Volg ons op Insta. DM je favoriete track. En wie weet hoor je jezelf terug in de uitzending. Dit is jouw vrijdagavond.
1: Die vrijdagavond van Omroep Archipel. Die vrijdagavond ontstond uit wat je beïnvloedt. Wat op het geld moet komen te staan. Dat de frietjes te warm zijn. Ja, en dat mensen geen McDonald's willen op goede ogen. Okay, dat kwam allemaal door bepaalde regels of zo. En mensen die hadden eigenlijk geen zin in dat zwerfafval. Veel meer verkeer. Maar goed, volgende week hoor je meer hier bij Omroep Archipel. Over de zomer, over zomertips, de vakantie. Zelfde zender, dezelfde tijd bij de streekomroep van Goede Overkee. Goed dat je erbij was in deze editie van jouw weekendstem. Tot de volgende.

0: Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen. Natuurbranden hebben eind deze maand in Frankrijk een recordoppervlakte verwoest. Ook het aantal branden brak een record. Door opeenvolgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. Hoewel het nog geen augustus is, ontstond dit jaar al 311 keer brand. Zeker de streek rond Bordeaux is hard getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een maand na de aardbeving in Venezuela zoeken hulpteams nog altijd tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 5000 doden en 16.000 gewonden zijn geregistreerd. Veel mensen leven in tentenkampen en krijgen hulp, terwijl families zoeken naar vermisten.
3: De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump.

0: Petit-evenement in de stadsgeschiedenis. Morgen start een 2 weken durend programma met feesten, concerten en de Canal Parade. Het evenement wordt geopend door Koningin Maxima en verwacht 1 miljoen bezoekers.
1: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.
4: Je hoort nu de Weekend Mix met DJ Elroy. Hier op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de olieprijs te drukken. Dit gebeurt door commerciële partijen met mogelijk later ook de voorraad van de staat. De olieprijs steeg recent boven de $100 per vat, waardoor extra olie nodig is. De hoofdaanklager van het ICC, Karine Kaan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag, waaronder Nederland. Kaan ontkent de aantijgingen. Het ICC zoekt nu een nieuwe hoofdaanklager. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot en een helikopter. De brug is afgesloten en een onderzoek naar de oorzaak is gestart. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetalers.

0: Een nummer dat door meerdere artiesten is gezongen. Maar deze Nederlandse zangeres deed het beste, vinden wij hier bij de late avond. Bojura, je hoorde The Ladder.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Met deze mooie aflevering van de late avond. We gaan weer heerlijke muziek voor je draaien, dus blijf lekker luisteren. En we hebben een paar leuke onderwerpen te behandelen. Zometeen een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de toeristische tour op. Hij ging op vakantie in Zeeuws-Vlaanderen en ging daar luisteren naar wat de mensen daarvan hun omgeving vinden. Nou ja, je hoort het straks hier in de show. Mooie reportage en ook in een prachtig dialect. Geweldig. Verder een mooie column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben vandaag over iets totaal anders. Hij gaat het hebben over de meeltor. Wat is dat nu weer? Ja, een leuk diertje, maar wat is daar bijzonder aan? En welke relatie heeft dat tot ons, wij mensen? Nou, je gaat het straks allemaal horen. En er staat gratis museumbezoek op de agenda. Waar en hoe? Dat hoor je straks hier in de show. Hier bij

0: Tja, opeens ging ze jazz zingen. En niet verkeerd. Monique Kleeman. Cool, hoorde je. Hier in de show. En Shania Twain en You Got Away. Het tijd voor ons reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Een Fries is een Fries. Net zoals iemand uit Limburg toch wel bepaalde kenmerken met zich meebrengt. Maar wat is nu eigenlijk een typische Zeeuws-Vlaming? Jeroen van Gent ging op vakantie, nam zijn recorder mee en ging op vakantie dus in Zeeuws-Vlaanderen en vroeg: wat is een Zeeuws-Vlaming eigenlijk en hoe voelt dat? En hier zijn de antwoorden.
1: Ja, want wat is nou typisch Zeeuws-Vlaams? Hoe leg je dat uit aan de visite die komt? Of aan iemand aan de telefoon of whatever. Ik leef in Zeeuws-Vlaanderen. Sterker nog, ik ben daar geboren. Ja, nou, en wat is dat dan?
2: Oh, misschien mag ik wat vragen bij de radio?
1: Komt u uit Zeeuws-Vlaanderen überhaupt? Ja, hè?
3: Überhaupt, ik kom van Walcheren.
1: Oh, maar u woont nu hier?
3: Ja, al ja. 45 jaar.
1: Nou, even kort wat vragen. Wat is typisch Zeeuws-Vlaams?
3: U zegt van, ja, de kust, strand, zon, zee, strand.
1: U zegt, u heeft altijd op Walcheren gewoond. Als je het nou vergelijkt, Walcheren en hier?
3: Ja, Walcheren ook een beetje hetzelfde. Maar ja, dit is meer België, meer Bourgondische.
1: Ah.
3: Ja.
1: En waar blijkt dat uit? Hoe komt dat omhoog? Waar zie je dat in?
3: Ja, er zijn hier natuurlijk ook veel Belgen die hier ook komen eten en drinken. Het is allemaal wat verfijnder. Ja.
1: Hé. Hey.
3: Mosseldorp natuurlijk, Filipijnen.
4: Typisch Vlaams.
1: Ja.
4: Alleen het woord Vlaams wat eraan geplakt is bij Zeeuws.
1: Ja.
4: Nee. Maar typisch Vlaams, dat zou ik niet weten hoor.
1: Ik wou net zeggen, dat is semantisch, maar het is een beetje Vlaams toch? Ook wel?
4: Jawel.
1: Een beetje Belgisch?
4: Jawel, jawel. We duiken veel de grens over, hè. Vooral op de tanken. Veel goedkoper daar.
1: Ja, dat is ook een voordeel. Dat is ook een hele goeie. Wat is typisch Zeeuws-Vlaams? Wat is typisch Zeeuws-Vlaams? Dat is echt van ja, dat heeft Noord-Holland niet, Zuid-Holland niet, Friesland niet.
5: Zap maar zaan.
6: Zap maar zaan, ja, ik weet het niet.
5: Zap maar zaan.
1: Wat is dat?
6: Strand.
5: Zal ik maar zeggen.
1: Ah.
5: Zap maar zaan.
6: De kust.
1: Ja.
6: Het strand, de Westerschelde.
1: Ja.
6: Zowel Zeeuws-Vlaanderen als de overkant.
1: Dat zijn ook echt verkoopargumenten voor toeristen? Of niet?
6: Ja, denk het wel.
1: Is dat ook leuk, toerisme? Dat hier allemaal andere mensen langslopen?
6: Soms wel, soms niet. Kan ook wel eens te druk zijn.
1: Ja. Mag ik u wat vragen voor de radio? Komt u uit Zeeuws-Vlaanderen?
7: Nee, ik sta hier op mijn man te wachten. Die heeft een boodschapje voor me gedaan. En ik kom niet uit Zeeuws-Vlaanderen.
1: Oh, want daar gaan de vragen over. Hè? Ja, jammer. Ja,
7: maar, goedemiddag.
1: Ja, maakt niet uit. Hartstikke
8: bedankt. We komen elk jaar, maar we veel weten we er niet over.
1: Oké. Okay. Nee, zeg maar die chauvinistische vragen. Dus dan ga ik gewoon weer door. Dank u wel. Ja, maar en wat is nou typisch Zeeuws-Vlaams? Dat is echt van, nou, daar kunnen we voor wakker maken en dan noem ik zo meteen op.
3: Zeker al. Ja, ik weet het niet of.
1: Zeker al.
3: Ja, ik weet niet of ze. Dat kan je hier plukken aan de kust.
1: Ja.
3: Land van Saafden. Ja, ik weet het zo houden niet eens. Ja.
1: Maar omdat u uit Walcheren komt, dan bent u hier terechtgekomen. En dan ziet u, oh, dat is typisch Zeeuws-Vlaams. Dat bedoel ik eigenlijk. Of...
3: Ja, nou ja, het was voor het werk, dus.
1: Wat maakt Zeeuws-Vlaanderen nou Zeeuws-Vlaanderen?
4: Nee, daar moet ik toch even hard over nadenken hoor.
1: Ja, als je het aan de ander uit moet leggen, zeg maar. Een visite die komt bijvoorbeeld, of zo.
4: Een visite die komt?
1: Ja, noem maar wat.
4: Ja, die zeggen altijd, jullie wonen ergens in de Rimboe ver weg.
1: En dat is negatief?
4: Ja, dat hoor ik ook vaak.
1: En hoe verdedigt u zichzelf dan?
4: Nou, ja, we wonen hier lekker rustig, joh, zeg ik dan altijd.
1: Kijk, lekker rustig is een belangrijk punt.
4: Ja, dat is zeker zo. Ja, ik zou niet weten wat typisch Vlaams is.
6: Typisch Vlaams.
1: Ja.
6: Ja, kan ik eigenlijk zeggen. De gemoedelijkheid hier zo.
1: De?
6: Gemoedelijkheid, de rust.
1: Want die is hier nog.
6: Ja.
1: Ja. Ja. En dan komt u ergens anders in de grote stad, ergens weet ik veel, en dan valt dat misschien op, negatief dus.
6: Ja, ik vind het prachtig om eens een keertje in de drukte te zijn, maar dan ben ik weer heel blij dat ik weer terug thuis ben.
1: Lekker. Kijk, dat is hem.
6: En ik woon ook in het buitengebied. Ik woon tegenover een natuurgebied, dus heerlijk. Zou ik niet kunnen missen.
1: Maar wat is nou typisch Zeeuws-Vlaams?
9: Typisch Zeeuws-Vlaams.
10: Zeeuws-Vlaams, ja.
1: Typisch Zeeuws-Vlaams, wat?
10: Ja. Dan ben je gewoon mensen onder elkaar hier allemaal. Die helpen elkaar allemaal om. Ja. En als er van andere dingen komt, die weet niet hoe intens is hier in Vlaanderen.
11: Ja.
10: Maar hier zo, ja, dat is ja, fantastisch hier in de neuzen, is dat. Overal. En op die dorpjes komt ook overal, als dat zo. Ja hoor.
11: Er zit wel een verschil tussen Zeeland en Zuid-Vlaanderen.
10: Om Zeeland aan de overkant, deze hier Vlaanderen aan deze kant. Ja. Ja, daar zit weer een groot verschil in.
11: En dat moet ook zo blijven?
10: Ja, zeker weten. En, ja, zeer Vlaanderen, ja. Ja.
11: Nee, maar er zitten verschillen. Ik bedoel, Zeeuwen zijn niet Zeeuws-Vlaams.
10: Nee, nee, zeer Vlaams. Oh, meer Belgisch, hoor.
11: Ja.
10: Oh, ook wel, hoor.
11: Dat dacht ik ook.
10: Maar namen nou, veel naar België. Ook winkelen en tank namen altijd.
11: Wat onderscheidt u van een Zeeuw?
10: Ja, schitterend, hè. Ja, Ik zou hier nooit op donderen. Dat is eerlijk waar. Is hier Vlaanderen, dat is het mooiste van allemaal. En Terneuzen, dat is toch, ja... Dat is gewoon een mooie plek,
11: ja.
10: om te wonen. En om die dorpjes overal. Dat is toch allemaal mooi en alles, hè?
11: Ja.
10: Hey?

Yo, dat zijn natuurlijk hier in de show met zijn legendarische Champs-Élysées. Gezellig. En wat hoorde je ervoor? Oh ja, Trobolo. Belachelijk nummer. Als je denkt bij jezelf, wat is dat voor een herrie? Maar deze zanger is een Russische zanger. Die zingt volle zalen, volle stadions. Althans, jaren geleden een belachelijk lied. En je zou eigenlijk het filmpje erbij moeten bekijken. Want dat is echt wel geweldig. Je denkt er bij jezelf, dit is beter geen muziek dan helemaal geen muziek. En het was op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want hij vond het echt wel passen bij zijn reportage. Ik niet, maar hij dus wel. Straks een mooie column van Midas Dekkers. Komt eraan, hè? Het gaat over de mailtoort. Nou, deze van Stephanie Mills. Never knew love like this before.

De meeltor. Onbekend maakt onbemind. Houdt dat in dat bekend bemind maakt? Vroeger dacht ik van wel. Zo gauw ik kon, werd ik bekend. Ik ging op de televisie komen. Een van de eerste keren dat ik erop geweest was, bij Sonja, toen nog bijna net zo jong als ik, nu nog net iets ouder, keek ik op straat steels om me heen of iemand me al herkende. Het was meteen raak. Hallo, riep de vrouw van de bloemist die net haar planten buiten zette. Ben jij niet die bioloog? Trots beaamde ik haar veronderstelling. Dat is mooi, zei ze. Ik heb net een bioloog nodig. Zou jij me even kunnen helpen om die grote pot daar met die palm te versjouwen? Het leukste van op straat herkend te worden is de verbazing in de ogen van de mensen dat je er hetzelfde uitziet als thuis op de buis. Wat hadden ze dan gedacht? Alleen kunnen ze soms je gezicht niet koppelen aan je naam. Dat zijn de door een bekend mens meest gevreesde momenten. Dat je rustig in een café zit. Je probeert je krantje te lezen, maar je ziet het even verderop al misgaan. Er zit een vent die naar je loert. En loert. En loert. Na een minuut of 10 trekt hij, geholpen door een extra pilsje, de stoute schoenen aan, komt hij op je af. Dan volgt de verschrikkelijke vraag. Hoe heet u ook weer? Verslagen herinner je je hoe leuk het was om niet bekend te zijn, maar je moet altijd netjes antwoord geven. Martin Gaus, zeg ik in zo'n geval. Meestal gaat de man dan terug naar zijn plek, blij dat zijn wereld weer op orde is, en wenkt hij de barman. Geeft u die meneer op de hoek een borreltje, zegt hij, net niet zacht genoeg. Weet u wie dat is? Dat is Martin Gaus. Tegenwoordig komen ze ook al aan mijn deur om de tol van mijn roem te innen. Met een potje in de hand. In dat potje zitten beestjes. Die hebben ze thuis gevonden. Of ik weet hoe ze heten? Meestal weet ik het meteen, omdat het meestal gewoon een meeltor is. Dan stel ik de mensen gerust, want dan gaat het om dat ze weten dat hij hun huis niet opeet en niet in hun lichaamsopeningen kruipt. Opgelucht als een patiënt die net gehoord heeft dat het toch geen kanker is, schudden ze mijn hand. Ik schud terug met de voldoening van zo'n patiënt zijn arts. Maar laatst kende ik de vent met het potje aan mijn deur beter dan hij mij. Het was een vaag soort achterbuurman die ik ooit mijn poes een trap had zien geven. Helaas was het weer een onschuldige meeltor. Maar dat belette me niet kleurrijk te schilderen wat een verwoesting een insect aan kunnen richten. Hele funderingen knaagden ze aan. En als je er één zag, had je er minstens 10 die zich nu ongetwijfeld aan het vermenigvuldigen waren. Verhuizen leek me het beste, zei ik, voor de taxateur ze zag. Mijn laatste ontmoeting met mijn eigen bekendheid had ik op een beurs in Utrecht. Hal na hal, in vele duizendtallen, liepen de mensen gezellig langs de kraampjes met antieke curiosa. Een man hield me staande om te zeggen hoezeer hij van mijn programma's genoot. Dank u wel, zei ik. Of ik het niet erg vond, vroeg de man, dat hij me hiermee lastig viel. Wel, nee, zei ik groots. Ik hoor liever dat u ervan houdt dan dat u zegt er niks aan te vinden. Maar als ik er niks aan vond, had ik u niet staande gehouden, zei de man. Mismoedig keek ik om me heen. Eindelijk begreep ik wat al die voorbijgangers dachten.

Survivor hier in de late avond met The Search is Over. En voor het goede doel en vriendschap. Een aantal musea doen aan armoedebeleid deze zomer. We willen graag dat mensen zonder al te veel geld naar hun musea komen. Je hoort er zo meteen heel veel meer over. Na deze van Stevie Wonder, My Cherie d'Amour.

0: gratis museumbezoek en een onderzoek naar Vlaardingse klederdracht. We praten hierover met Claudia Steur van Museum Vlaardingen. Welkom, Claudia.
1: Dankjewel.
0: Claudia, hoe is het eigenlijk gesteld met het museumbezoek door gezinnen tegenwoordig?
1: Nou, we kunnen zeker nog wel wat aanloop gebruiken. Dat klopt. Met de zomervakantie in vooruitzicht hebben we goede hoop.
0: Ja, nou vind ik dat musea best wel heel erg hun best doen om een programma activerend te maken. Doen jullie dat trouwens ook?
1: Nou ja, bij elke tentoonstelling bedenken we natuurlijk randprogrammering eromheen. Dus dan zetten we activiteiten op om meer bezoekers aan te trekken.
0: Dat klinkt goed. Nou, is het natuurlijk ook nog best wel een hap uit je portemonnee. En ik heb me laten vertellen dat er gezinnen zijn die zich daardoor laten tegenhouden. Maar er schijnt licht te gloren aan de horizon voor die gezinnen. Wat voor positiviteit kan je daarover melden?
1: Ja, nou ja, wij vinden het inderdaad heel belangrijk dat museumbezoek voor iedereen toegankelijk is. Kunst, cultuur en de verhalen van onze stad. En daarom hebben wij dus gratis kaartjes beschikbaar gesteld voor gezinnen met een kleine beurs in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.
0: Ja, want gemiddeld als een gezin met twee kinderen, die is toch wel tussen de 20 en de 30 euro misschien wel kwijt, hè, voor zo'n bezoek.
1: Ja, dat loopt zeker op, inderdaad.
0: En dan hebben ze misschien nog niet eens wat te drinken. Nou, dat is een heel goed initiatief. Door wie wordt dat initiatief eigenlijk uitgevoerd? Wie regelt dat?
1: Nou ja, het museum ligt aan de basis. Maar we werken hiervoor samen met de voedselbanken in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. En de kledingbank in Vlaardingen.
0: Ja.
1: En zij verspreiden namens ons alle kaartjes onder de gezinnen. En overigens hebben ook alle vrijwilligers van deze instellingen gratis kaartjes ontvangen voor het museum.
0: Ja, dus dan weet je in ieder geval zeker dat het allemaal precies bij de doelgroep terechtkomt.
1: Ja, juist. Ja.
0: Ja. Wat is er deze zomer eigenlijk te zien bij jullie?
1: Nou, natuurlijk hebben wij de vaste collectie. Dus dat is een stukje visserij, een stukje romantische kunst van de kunstenaar Arie Pleizier. En daarnaast hebben we twee bijzondere kunsttentoonstellingen. Ligt in de tijd van Winnie Teschmacher en Reality Architect van Dwight Harold Marika.
0: En dat ligt in de tijd, wat wordt er daarbij getoond?
1: Ligt in de tijd, dat is heel bijzonder, dat is glaskunst. Van een glaskunstenaar, Winnie Teschmacher. En die kunst is gepresenteerd in de uitbouw van het museum. Dus daar gaat het eigenlijk een interactie aan met de omgeving.
0: Mooi. En die andere tentoonstelling, Reality Architect, geloof ik, hè? Wat is daar te zien?
1: Reality Architect, dat is inderdaad een van onze nieuwste tentoonstellingen. Ja, daar is ook heel bijzondere kunst te zien. Het zijn trouwens allebei tentoonstellingen van kunstwerken die echt met heel veel aandacht en een langdurig maakproces vervaardigd zijn. En in het werk van Dwight Marika kun je dat ook heel goed terugzien. Want hij bouwt zijn kunstwerken echt laagje voor laagje op. Dus hij schildert een laagje verf en daaroverheen brengt hij opnieuw een laagje aan. En daar komen dus zowel schilderijen uit voort als grote sculpturen. Dus dat is echt wel indrukwekkend.
0: Ja, ik hoor het de moeite waard. Nou, mooi initiatief, die gratis kaartjes. Dat is een heel duidelijk verhaal. Nou, dankjewel Claudia Steur van Museum Vlaardingen voor je toelichting.
1: Jullie ook heel erg bedankt.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: Savage Garden. Truly, madly, deeply. Wat een liefdeslied is dat. Oh ja, Tera Cox. Dankjewel voor je bijdrage vandaag. Aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. Het is alweer voorbij voor vanavond. Maandag is er weer een Late Avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting met mooie muziek ook weer. En ook interessante onderwerpen. Dus er is alle reden om dan ook weer te luisteren. En we nodigen je dan ook van harte uit. Ik ga er van tussen. Maar ik heb nog één prachtig nummer voor je van Kamal. The Elephant Song uit 1975. Een enorme nummer 1 hit die maar bleef hangen op nummer 1. Heel, heel, heel lang. Goed, ik wens je voor zo meteen wel te rusten. Het is een mooi slaapliedje trouwens. Dus dat zal wel goed komen. Mooie droom. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. Vijf politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht. Altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.